0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindoestani Radio.

रुक जा ए हवा, थम जा ए घटा। लता जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है मेरे प्यारे सुनने वालों। एक्सपर्ट वार्स्क्यून फ्रेश ड्रंक मार्क ऑन सीकर दान व देंकन। Fris drank lijkt onschuldig. We hebben het immers bijna allemaal in huis. Maar de gevolgen van onze gezondheid zijn veel ernstiger dan gedacht. Uit recent onderzoek blijkt dat suikerhoudende dranken wereldwijd jaarlijks verantwoordelijk zijn voor miljoenen nieuwe gevallen van diabetes en hart- en vaatziekten. Dat maakt ze een sluipend bedreiging voor onze gezondheid, waarschuwen wetenschappers. Schrikbarend cijfer: jaarlijks worden naar schatting 1,8 miljoen gevallen van type 2 diabetes en meer dan 1 miljoen gevallen van hart- en vaatziekten direct in verband gebracht met consumptie van suikerhoudende drankjes zoals cola, energiedrank en andere frisdranken. Suikerhoudende drankjes zorgen voor een steeds groter individueel gezondheidsrisico en creëren enorme druk op de wereldwijde volksgezondheid. Dat blijkt uit onderzoek. Maar wat maakt deze drankjes zo schadelijk? Wat maakt deze drankjes zo schadelijk is de vraag. Ze zitten vol met suikers en calorieën die nauwelijks verzadigen, waardoor je sneller te veel calorieën binnenkrijgt, legt meneer Brouwer uit. En dit vergroot de kans op overgewicht. De helft van de suiker in frisdrank is fructose, die grotendeels in de lever wordt verwerkt. Dit kan leiden tot leververvetting, wat het risico op diabetes en hart- en vaatziekten vergroot. Andere gezondheidsrisico's naast diabetes en hart-vaatziekten zijn er andere lange termijn gevolgen van het drinken van frisdrank. Meneer Brouwer geeft aan dat uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen die veel frisdrank consumeren vaker een verhoogd mannelijk hormoon hebben. U hebt het goed gehoord, lieve mensen. Uit het onderzoek is gebleken dat vrouwen die veel frisdrank consumeren vaker een verhoogd mannelijke hormonen hebben. Dit hormoon kan niet alleen bijdragen aan huidproblemen zoals puistjes, maar ook aan overbeharing en mogelijk vruchtbaarheidsproblemen. En daarnaast draagt de consumptie van suikerhoudende drankjes bij aan een verhoogde bloeddruk, wat het risico op hart- en vaatziekten vergroten. Volgens meneer Brouwers ligt een deel van de oplossing bij onszelf, zeer zeker en volkomen eens met meneer Brouwer. De oplossing ligt zeer zeker aan onszelf. Bewustwording is hierin de eerste stap. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat suikerhoudende drankjes alles behalve gezond zijn. Toch is bewustzijn alleen niet genoeg. Veel mensen vinden deze drankjes gewoon lekker. En het is niet altijd makkelijk om de verleiding te weerstaan. Dat ook. Zeker
zeker niet in een omgeving waarin we constant worden geconfronteerd met ongezonde keuzes. Daarom moet er ook op ander vlak iets gebeuren. En hij vervolgt: het liefst zouden fabrikanten van verantwoordelijkheid nemen, maar vooral de overheid moet actie ondernemen. Zeer zeker, de overheid moet actie ondernemen. Hogere belastingen of frisdranken zijn bewezen effectief, zoals in Verenigde Koninkrijk, waar een suikerstalk werd ingevoerd. Hoe meer suiker, hoe hoger de belasting. En dat leidde niet alleen tot minder consumptie, maar stimuleerde producten ook om gezonder alternatieven te ontwikkelen. En de opbrengsten van zo'n belasting kunnen worden geïnvesteerd in gezondheid. Gezondheidsinitiatieven, zoals het goedkoop maken van gezonde producten. Zo wordt gezond gedrag geloond en toegankelijk gemaakt. Zoals ook eerder gezegd, het begint ook aan onszelf. Begin aan onszelf. De oplossing ligt ook bij onszelf. Als we ook de kracht hebben om die dingen te vermijden, dan zullen de fabrikanten dat ook zelf inzien. U hebt het gehoord, hoe lekker het is, maar hoe schadelijk het voor ons eigen individuele gezondheid het ook brengt.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536232947। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

सुंदर है ना, कितना अच्छा से अपने ही शब्दों में ये हमारा गायनिस बाबू बना दी है ये गीत, और हम इसे आपके लिए चला दी है और यहाँ से मिलकर हम दोनों ने सुन ली है। Vandaag, vandaag, dit moment is een prachtig moment. U bent toch volkomen eens met mij? En de vraag is, waarom? Waarom is dit moment zo prachtig en zo speciaal? Omdat jij hier bent. Jij maakt hier in deze wereld een verschil. Ja, zeker. Je bent mooi, geweldig, invloedrijk, grappig, attent en nog veel en nog eens veel meer. Jij maakt deze wereld een betere plek. Wees blij dat je hier bent en meegaat op deze reis. Ik doe dat ook. Doe het ook. Oh my darling, zonder popo ke awas mee.

रवि और नीली ने सुना दी है। क्या सुनाए, ये तो हम तो मिलकर और सुन लिए है ना। Vandaag, welke dag het ook mag zijn. Vandaag is een prachtige dag om je eraan te herinneren dat je alles verdient. Alle goede, positieve dingen verdient waar je van droomt. En dat je in staat bent om alles te bereiken wat je je voorneemt. Als je elke ochtend een reden kunt vinden om te zeggen ja. Ja, het wordt een mooie dag. En elke dag vind je een reden om te zeggen ja. Ja, het is een mooie dag. En elke avond vind je een reden om te zeggen ja. Het was een mooie dag. Dan pas zul je op een dag terugkijken. Ja, dan zul je op een dag terugkijken en gemakkelijk zeggen. Ja, het was een mooi leven.

0: Mijn lieve mensen, ham to bol gai. Reclame chalane ke liye to yahan se ham chale. Reclame pehle sun le, uske baad ye geet aapke liye ham pesh karenge dubara wada.
1: Har kaam ke liye, हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-365-2247. Meer info www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahunfm.nl. हर एक अपर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेर इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
8: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet, wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
8: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
8: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

vluchtende verdachte kies verkeerde tuin. Westland Kebate, een man die op de vlucht was voor de politie, koos een verkeerde tuin om zich in te verstoppen. In de tuin liep namelijk een hond rond en die liet flink van zich horen toen de man een schuilplaats zocht. De hond begon direct hard te blaffen, waardoor wij precies, de politie dan, precies wisten waar de verdachte zat, schrijft de politie op social media.

koester de dromen van gisteren. Ik koester de dromen van gisteren en durf niet stil te staan bij de fouten uit mijn verleden. Dat is goed, waarvan het lot al lang bezegeld is en die ik niet kan veranderen, maar wel van leren. Want de dromen van gisteren zijn de uitdagingen van vandaag en de hoop voor morgen.

music by the big band exclusive Sanjay Jod Haji ke Awasmi Maina Bhulunga Maina Bhulungi aur aap bhi mat bhulna. Geef elke dag de kans om de mooiste dag van je leven te worden. Geef elke dag de kans om de mooiste dag van je leven te worden.

oortuig, want sommige dingen gebeuren maar één enkel keer. Dus mijn lieve mensen, lieve, lieve luisteraars, grijp elke kans die je in het leven krijgt. Dus alleen de positieve kant, hè. Grijp alle positieve kans die je in het leven krijgt. Want sommige dingen gebeuren maar en nog eens maar één keer. Zing alsof niemand luistert. Zing alsof niemand luistert. Heb lief alsof je nog nooit gekwetst bent. Dans alsof niemand kijkt. En leef alsof het de hemel op aarde is. Agar aap ye kar sakte ho, to daawai ke saath main keh sakti hu ki aap bahut bada sikandar ho. Sing alsof niemand luistert. Heb lief alsof je nooit gekwetst bent. Dans alsof niemand kijkt en leef alsof het de hemel op aarde is. Lucky Singh ji ke awaaz mein zindagi mein sada muskurate raho.

0: title song Dil Hai Ki Manta Nahi Humko Suna De is Master Entertainment present singer Mukha Singh. विकास लक्ष्मण रिकॉर्डिंग की है. मिक्स एंड मैस्टर्ड बाय प्राको एंड अविनाश. वेरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. Het geheim van geluk is accepteren waar je bent in het leven natuurlijk en welke dag optimaal en elke dag optimaal te benutten. दो मिनट बाकी है 11 बजने में. समय काफी तेज से आगे रफ्तार से जा रहा है. विज्ञापन लगा देती हूँ. विज्ञापन के बाद हम आगे चलेंगे.
1: अद्वोकात कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahun.
5: Digitale radio, fahunfm.nl.
6: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahun Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri pad gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing belasting en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, FahonFM.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: स्वागत है आप सभी को एक बार फिर यहां से इस वक्त तो 4 मिनट गुजर गया है 11 बजकर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है आपके लिए द्रुक्त दौर लंग हेमलफार्ट वीकेंड आज के ताजा खबर है rond het hemelvaart weekend genieten veel mensen van een lang weekend. Hierdoor is er veel vakantie, recreatie, verkeer onderweg. Dit in combinatie met verschillende wegwerkzaamheden leidt zowel in binnen- als buitenland tot vertraging. En rond en tijdens het lange hemelvaartsweekend wordt het lokaal druk door dagjes mensen. Dat is te merken op de wegen richting recreatiegebieden, attractieparken en outletcentra. Daarbij moet er rekening worden gehouden met vertraging door werkzaamheden en Duitse grenscontroles. Wegafsluiting waar we ook rekening moeten houden. En voordat u van huis vertrekt, GPS raadplegen. Rijkswaterstaat sluit tijdens het lange hemelvaartweekend de volgende wegen af vanwege werkzaamheden. A12 richting Den Haag. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda West en Nieuwerbrug. Van 13 mei 10 uur 's avonds tot 18 mei 5 uur in de ochtend. A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Hooipolder en Geertruidenberg. En dit van 15 mei 9 uur 's avonds tot 18 mei 5 uur 's morgens. En omgekeerd ook A27 Groningen richting Breda tussen knooppunt Groningen en industrieterrein Aveling. En tussen Hank en knooppunt Hooipolder van 15 mei 21 uur 's avonds tot 18 mei 5 uur 's morgens.

op de Belgische wegen is dat vooral te merken op de wegen rond Brussel. En bij Antwerpen veroorzaken werkzaamheden voor extra vertraging. In Frankrijk is ook veel vakantieverkeer onderweg. Op de wegen vanuit Parijs naar de westkust en het zuiden en rond Lyon is het druk.

in verband met werkzaamheden in Frankrijk. A6, A7 is vanaf woensdagavond tot en met het weekend dicht. En het alternatief is dan de route daarvoor is de A46, de oostelijke ronde weg.

dat is niet de enige, mijn lieve mensen, lieve luisteraars. Langdurige wegafsluiting in 2026. A9 Amstelveel-Alkmaar. In beide richtingen afgesloten. A9 Alkmaar uit Geest in beide richtingen minder en versmalde rijstroken. A12 Veenendaal richting Utrecht afgesloten. A20 Gouda richting Hoek van Holland afgesloten. A20 Hoek van Holland richting Gouda afgesloten. A28 Assen richting Zwolle tussen Vleutenberg en knooppunt Hogeveen afgesloten. A30 Ede richting Barneveld afgesloten. A44 Den Haag richting Amsterdam afgesloten. N3 Papendrecht Dordrecht in beide richtingen afgesloten. N33 Eemshaven richting Assen tussen Veendam en Gieten afgesloten. En de N210 Rotterdam Krimpen aan de IJssel bij de Algenbraagbrug in beide richting afgesloten. En dit allemaal op verschillende datums. Dus aangeraden om goed op te letten. Muziekband Good Vibes, ze hebben zo'n

Exclusiv Folly Me Safe and Ertek se me piasa tum savan apke guzaris sar aankho pe met the wind ji ha hawa ke sath laat je zorgen wapperen an eind mee met de wind. Blaas maar heel ver weg wat een ander van je vindt. Laat je angsten vliegen weg met wat niet op jou slaat. Als je dat laat bij een ander, is waar zelfliefde ontstaat.

Liebe Läusterer, Strahl, meine Dost, du Bhai Beino, Sonder hätte weiten, bin je de Sohn, Sonder hätte weiten, bin je de Sohn, ob iemands Dach, vor allem als jij van jou gewoon ook jij zijn mag. Als je jezelf laat stralen, al voel je je nog zo klein, je bent het allermooist. Je bent het allermooist als je van jou ook jij mag zijn.

jezelf mag zijn. Zo is dat toch? Ik vrees de dood niet. Ik vrees de dood niet. Ik was al miljarden en miljarden jaren dood voordat ik geboren werd en had er geen enkel ongemak van ondervonden. En ik denk ook dat niemand dat ondervindt.

सोसोलो भी मेक्स गुड फाइव से हमने सुने। नवीन क्वाकी के आवाज में दांग बार Leave the voor het leven, dankbaar voor de dag. Het is niet vanzelfsprekend, mijn lieve mensen, dat ik die beleven mag. Dus kijk ik naar de lucht, soms verlicht, soms duisternis, maar met ergens een licht dat laat zien hoe mooi het leven is.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hi aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertentie, har ek kaam ke liye aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Fahon.
6: Digitaal radio. Internet Fahon FM.nl.

Een gezegende dag en vandaag, zaterdag. Goedemiddag. Doeperke programma. Dat ik met... Yo, ik het aan. Harry Kujo.

0: Ja, ja, Winootje Juraj is jarig vandaag, hè? Dus gefeliciteerd namens de hele familie. Maar ja, zo niet Laurit is.
1: Lang zal hij leven, lang.
0: Op haar TG.
1: Lang zal hij leven in de glorie.
0: In Lerke Johe.
1: Gloria.
0: De Wania Damini Oor.
1: Ja, hij leven hoog, hij leven hoog.
0: Ranu papa ji ke janam din ko sabat se milke badhaiya dete hain.
1: Ja, ho.
0: Desen.
1: Ho.
0: Oor. Safira. Iedereen is blij, iedereen raam klauwen.
2: Hyper de piep!
1: Hoera!
2: Hyper!

Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Ja, ja, van harte gefeliciteerd. Namens Mata Sri, Irene Raamklauwen, Oud Pita Sri, Sriman Jorai, Keter Sete, Oud Suputre, Beta Vinod, Jorai ke Janamdin, aaj hai

Rina, Zoentje is jarig. Iedereen is blij. Vandaag de dag om te swingen. Genieten.

Irene G, aapke grote familie, mensen bellen spontaan naar radio toe. Familie Ramklauwen is een grote familie. En men hoort dat de zoon van Irene jarig is. Ze bellen spontaan naar radio. Ik mag geen telefoonnummer van u doorgeven.

Ja, ja, Winoud Juray is jarig. Van harte gefeliciteerd namens de hele familie. Samen met elkaar milke, bedankt aan Shub Kam Nai prestut kadaheen. Van waar wie hij?

jarige. Winoord, van harte gefeliciteerd. Lang leven en goede gezondheid.

0: वाह वाह हमारे साथियों दोस्तों, और यहाँ तक आप सुनिए जो फरमाइशी है, और हमारे भैया विनोद जुराई की जन्मदिन के अवसर पर आपके लिए फाउन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, यही सोचते हुए कि विनोद भैया भी खुश हुआ होगा। और प्रोग्राम फाहम की आप सुन रहे हो अभी कुछ घड़ी के डे में सुनाम, जबकि आज शनिवार का दिन है 16 मई 2023 हो चला है। ट्वी खास करके हमारे भैया रोली मोहन एक्टुअलिटेट के साथ और आपके मिलकर यही आपके लिए ये प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाला है। तो ज़रा से इंतज़ार करते ये वक्त के, ये पल के, ये घड़ी के लिए, जबकि हर कार्य जो होता है तो सही समय से होना चाहिए ना। और यहाँ से आप जो सुनेंगे और फेफ जो है विज्ञापन, उसके बाद आगे के जैसे प्रोग्राम रहेगा मैं आपसे बतलाता चलूँगा। साथियों
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocaat en kantoor aan het raam zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: तो हमारे साथियों प्रोग्राम में फाहुन के माध्यम से आज ये सेफ ऊपर तुई हो चला है और उस नाम से हमारे भैया राजकुमार रोली मोहन जी और अतुली तहत प्रस्तुत करने वाला है जब प्रति शनिवार को शाम को 2 और 3 के दरमियान और उनके प्रोग्राम सुनते हैं राजनीति के क्षेत्र पर यानी कि पॉलिटिक जो होता है और वहाँ हालात जो है सुनाम के, क्योंकि हम सुनाम के निवासी हैं। यूँ ही मैं आपसे बतला दूं कि और भैया रौली से यही कह दूं कि इस इन दिनों आज इस पल यहाँ हमारी भारत के पीएम जो है मोदी जी यहाँ उपस्थित है और आखिर हॉलैंड में है और अपनी कार्य करने आए जो करना चाहिए एक जो है जैसे भी हो राजनीति तो दुनिया में सिस्टम में हर जगह चलता है। भैया रौली मोहन जी और आपको दोनों हाथ जोड़ के शीश नवाए के राम राम करता हूँ। नमस्ते और आपको स्वागत है खातु खान यूहती प्रोग्रामा एन बखान फनाखवेर अक्टूबलिटेट फनहोर वाटर खान देश सुनाम पॉलिटिक और हालात के बारे में अशबलीफ
1: Sjaam en de luisteraars, een goede middag zou ik zeggen voor jullie daar. En laten we hopen, net wat u gezegd hebt, laten we het een en ander wat toch wel actueel nu in Suriname is, even belichten uit mijn invalshoek. Ik ben geen politici, ja, laat dat duidelijk zijn, maar ik ben iemand die zaken heel rationeel benadert en zaken voorlegt. Dat is mijn stijl en zo zal het doorgaan met mij. Ja, ik ben geen figuur die aast op een functie of aast op een post of wat dan ook. Nee, dat zit niet in mij. Ook niet aas ik voor mijn kinderen. Mijn kinderen zitten goed. Ja, daarvoor heb ik gezorgd dat ze hoge opleidingen hebben gevolgd. Want ik heb begrepen uit een hoek, ja, dat ik toch wel soms kritiek lever om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Helaas moest ik dit even recht trekken. Ja. Laat dat duidelijk zijn dat deze man nooit en te nimmer heeft aangeklopt voor een functie nergens. Ik ben wel benaderd. Ik heb geweigerd voor bepaalde zaken. Ja, niet in de functie, maar voor bepaalde posten. Laat dat duidelijk zijn. En ik was een tijdje inderdaad in adviesraad van de VHP. Maar toen ik kritiek leverde, ja, op mijn app toen heel kritisch na 2 jaren. Heeft men het zogenaamde nieuw advies in het leven geroepen. Ja. En ze hebben dus mensen die toch wel commentaar geleverd hebben, wel toch wel buiten gelaten. Dat is wat er gebeurd is. Maar verder heb ik nooit politieke ambitie gehad hoor. En die adviseurschap binnen van DHP. Was een benadering van Chan zelf, ja. Die wel een lachtje aan thuis bij mij gestuurd had met een formulier. Ja, want hij zag dat ik toch niet kwam toen hij me uitnodigde. Dat hij een lachtje aan gestuurd thuis bij mij. Ja, zo is het toegegaan. Ja, dus kortom, heb nooit ambitie gehad voor een functie of een post of wat dan ook uit de politieke wereld. Ik ben niet afhankelijk van de politiek. Ik ben een eenvoudig mens. Ik heb mijn kinderen opgevoed, ja, hoe het moet, hoe opgeleid, niet hier in Nederland laten opleiden, hard gewerkt, een studie betaald, ja. Dat is de situatie van mij. En wanneer anderen zeggen dat ik toch wel kritiek lever en of een bedoeling erachter zit, nee, dat is het niet. Laat dat duidelijk zijn, want ik heb een paar telefoontjes gehad. Dus ik dacht, laat me dit even toch wel rechttrekken. Ja, Sjaan en de luisteraars, dan weet u het. Laten we even toch wel de zaken belichten die actueel zijn in Suriname. Ja, ik weet dat iets volgen. Ja. Ja. En jullie veel weten, maar het is toch wel goed uit mijn inhoud om bepaalde zaken aan te pakken en te belichten. Ja. Hoe ik het zie. Misschien dat ik het niet juist heb, maar dat is mijn visie welke ik zou proberen. Nou, zoals gebruikelijk gaat het erg slecht. Ja. Rondheidssector, onderwijs, ja, justitie en politie. Erg slecht. Ik wil niet in harde herhaling treden. Elke week moet ik hetzelfde zeggen. En dat wordt ook een beetje vervelend voor de oren.
0: Nee, dat is niet waar. Het zijn telkens andere ontwikkelingen. Dat het, er is veel water. Behoopbaar niet bij zijn.
1: Ja, wat dat betreft wil ik toch wel, dat zeg ik, actuele zaken belichten. Maar laat het duidelijk zijn, het gaat niet erg slecht in het land. Ja, de situatie is erger geworden, ja. Het is heel erg geworden. Je kan zeggen 10 maal erger. Toen Jan aanwezig was, ging het nog redelijk. Maar nu is het 10 maal erger geworden. Laat dat duidelijk gezegd zijn, ja. En wanneer andere mensen toch wel vinden en een mening hebben dat Jan het slecht gedaan heeft, ja, op bepaalde punten wel, maar in het algemeen moeten we zeggen dat Jan als partijleider het heel goed gedaan heeft. Laat dat duidelijk zijn. Daarop wil ik toch wel ingaan op het laatst, ja, omdat ik toch wel een programma gehoord heb waarbij iemand, de heer Santoki, het ene en de over de heer Weyden Santoki heeft gezegd. En dat zal ik even uit mijn invals belichten. Maar dat wil ik op het laatst doen. Laten we daartoe wat weten wat nu gaande is in de raad. Even aan die voorhouden en de luisteraars. Nou, wat er nu gaande is, we hebben wateroverlast overal, heel Noord-Paramaribo ligt onder water. Al weken, ja. Nikeri, Saramaka, Wanika. Ja? En hetzelfde liedje hoor je altijd, er is geen geld. En, maar laten we duidelijk zijn, er is 40 jaar geen beleid gevoerd. Een deskundig beleid voor de afwatering. U weet, sinds het begin in Santoki had ik gezegd en heb ik hard geschreeuwd, ja, in uw programma, dat geld steken om brandjes te blussen niet juist is. Dat zijn zaken die je toch wel politieke vrienden bevoordeelt, ja. Wat aangepakt moet worden was een ringdam, ja, welke studies al reeds gedaan waren. En het was bekend en het was al duidelijk dat heel Noord op den duur onder water zou komen te liggen. Maar geen enkel regering heeft dat ter hand genomen. We moeten een ringdijk hebben zoals het dat gepland was. Met een aantal sluizen. En dat kunnen we doen met deskundigen van Nederland. Er liggen rapporten. Men heeft nooit daaraan gewerkt. Ja. Zonder een ringdijk kan ik u zeggen. Het is nu ongeveer de wegen. Ik ben zelf gaan oriënteren. Ja, met mijn hoge auto en Noord enzovoorts. En dan kan ik zeggen, heel Noord was onder water bijna 75 centimeter. Al die straten. Sorry. Veel gedierte en ongedierte. Ja. Over de straat, daar in het water, kaimannen, slangen, boas. Heb je gezien? Slecht onderhoud. Ja. We weten dat 3 maanden terug dezezelfde minister van OB had gezegd. Ja, ik had de regen 3 weken later verwacht. Ja. Maar na 3 maanden had hij nog steeds niets gedaan om de komende problemen aan te pakken. Heel grappig, minister. Ja. Goed, op dat stuk is er slecht beleid. Ja. We moeten even kijken wat belangrijk is. Laten we toch wel investeren in een ringdam voor de toekomst. Anders gaan we Paramaribo niet meer hebben straks na 10, 15 jaren. Ja, laat dat duidelijk zijn. Heel Paramaribo zal onder water komen te liggen wanneer we geen ringdam gaan bouwen. Het gaat geld kosten, ja, vanaf de Leonsberg tot weg naar zee, daarachter moet je een ringdam proberen te trekken. Dat is al je voorbereiding geweest. Er zijn studies gedaan, er liggen rapporten, maar ja, we hadden gehoord dat Jan ermee zou beginnen, maar helaas was er geen geld, was er geen mogelijkheden, maar er waren kapers op de kust die zogenaamd met kleine ingrepen probeerden het water tegen te houden. Het was gewoon werk kunnen aan vrienden, ja, beplanten van bepaalde zeeafwerende planten. Daarmee is er ook dik geld verdiend door bepaalde figuren. Laat me geen namen noemen. Ja, dat is geen beleid. Ja, dat is geen beleid. Gooi geld uit aan een ringdam, dan weet je. En plaats een aantal pompen. Ja, een goede systeem, afvoersysteem. Ja, naar hoofdaf. Dan ga je Paramaribo kunnen houden. Niet met de woorden. Ik weet dat er een rapport is. Ik heb inzage gehad van het rapport. En daarom komt het meer wat ik zeg. Maar men heeft geen politieke ballen om dit soort zaken aan te pakken. Men is eerder bezig met corruptie. Huizenbouw, heel makkelijk. Mensen moeten huizen krijgen. De politiek maakt geld. Laat men hard gaan werken en een huis bouwen. Ja, laat mij hard gaan werken en een perceel komen. Ja, helaas heeft de politiek weer overgenomen. Ja, we hebben één regering nu die niemand meer vertrouwt na een jaar. Laat dat duidelijk zijn, omdat de zaken erger zijn geworden. Kortom, heel Paramaribo Noord onder water. Ja, Wanica onder water, Saramaka onder water, delen van die keer onder water. Dan begreep je wel wat er met de kustvlakte gebeurt en welke aanpak het vereist. Laat dat duidelijk zijn, dat is de situatie met de plekken wat water toegelast. Je hoort de minister hier en daar gillen, maar het blijft bij gillen. Ja, ja. Wanneer je kijkt naar beleid, dan is er geen beleid op dat stuk. Ja. Goed, dat was met betrekking tot wateroverlast. We zitten ook nu met problemen. Ja. Ik weet dat de procureur-generaal gevraagd heeft om drie minister in staat van beschuldiging te stellen. Ja. Door de DNA. Ja. Moet dat gebeuren? Wat de DNA doet. Dus u weet, in uw programma heb ik eerder al gezegd, mijn analyse is dat er een driemachtenkoep is gepleegd. Ja. En dat heeft plaatsgevonden formeel tijdens regering Charles Santopi. Bedoeld wetsvoorstel is ingediend door de heer Kayadin. Ja. Zo hebben die driemachten een verwijkings proces ingezet en daarmee hebben ze ook macht gekregen. Ja. De rechterlijke macht hebben ze goed bezoldigd, ja, door een hoge salaris. Dat was gewoon gegund om hun te trekken in de machtspositie van die drie. Vooral om wanneer zaken toch wel problemen zouden opleveren, corruptie, dat je de rechterlijke macht had. Maar ik denk dat deze PG sterk op haar voeten staat en heeft drie verzoeken ingediend bij DNA van de minister Biad Noor Mohamed. En ik denk hoofdraad die sinds 2012 drie corruptie heeft gepleegd. Ria en de Dekker van Benham met Amerika. En de minister van en jou van drie ministers heeft deze WG toch wel gevraagd aan de DNA om goedkeuring te geven zodat de vervolging kan worden ingezet. En wat zegt de DNA? We willen de BG horen. Je moet goed volgen wat er gebeurt. De BG is grondwettelijk bevoegd, ja, om politici, zoals in de grondwet genoemd, die een strafbare feit hebben gepleegd, te vervolgen. Die bevoegdheid heeft de BG. Maar dat gaat gepaard met een vieze, vuile wet die er bestaat dat zogenaamd politici eerst in staat van beschuldiging moet worden gesteld door DNA. Daarmee is de BG bezig. Ja, we gaan zien of we een eerlijke, integere DNA hebben of we alleen maar corrupte rommelfiguren hebben. Ik heb sterk het gedoe dat het een scenario-spel is van de politiek. Ja, want nu al hoor je geluiden van bepaalde DNA-leden die zeggen dat de PG, ja, het verzoek desavoueert. Ja, laat dat duidelijk zijn. De wet is helder en duidelijk. De PG moet een verzoek indienen en de politie, er staat nergens dat de PG gehoord moet worden door DNA. Laat dat duidelijk zijn. Er zijn verschillende machten. Ja, laat dat duidelijk zijn. En de rechterlijke macht kan je toch niet laten horen door een stelletje criminelen die in DNA zitten. We kennen die mensen toch? We kennen wat de opzet is toch? Ja, laat dat duidelijk zijn. Ik ben blij dat de BG gesteld heeft dat ze geen enkel ambitie heeft om daar gehoord te worden. Ja, ze heeft voldaan zoals de wet dat geëist heeft en gevraagd heeft. Dus dat is afwachtende. Maar dit is een, in mijn ogen een heel vieze, vuile politieke zet. Dit is gewoon de macht waarover ik gesproken had, heeft de NDP zich nu aangesloten achter de schermen. Want het was deze NDP die gesteld had, ja, voor de verkiezing dat zij de verhogingen van de drie machten direct zouden terugdraaien. Helaas zijn ze stom nu. Niets hebben ze gedaan en niets willen ze horen. Wil zeggen dat ze ook wel in die drie machten nu zich aangesloten hebben. Dat is mijn conclusie. Omdat er tussen 2010 en 2026 er flink corruptie is gebleven door verschillende politieke partijen die aan de macht zijn geweest. En wat men nu doet is torpederen al die zaken gezamenlijk. Wat ik begrepen heb uit mijn bronnen, ja, dat tenminste één topfiguur van de VAP praat met twee toppers van de NDP, ja. En dat is niet goed. In een rechtsstaat mag je dit soort zaken niet hebben, ja. Wet en recht gelden, ja. Heb je gezondigd, dan moet je de bak in. Niet dat de politiek jou in bescherming neemt. Kortom, er is gevraagd naar vervolging van die ministers. En laten we hopen en laten we kijken wat die erna gaat doen. Ja. In mijn ogen voel ik aan dat de politiek wet en recht niet accepteert. En of althans niet wil accepteren. En voor mij is het duidelijk wat ik eerder gesteld heb. Dat de politiek een coup heeft gepleegd. En de totale politieke wereld ondersteunt dat zijn eigen baten. Ja. Dus dat is de situatie met betrekking tot het verzoek van de BG. Met betrekking tot de criminaliteit heb ik je dat al gezegd, in alle programma's worden met de dag erger en erger. Ja? Ik moet u zeggen dat bedroevingen nu een normale zaak is geworden in Suriname. U weet, vroeger wanneer er een bedroeving gepleegd werd, dan werd het zwaar aangetild. Er werd zwaar aan gewerkt. Maar nu is het een normale zaak geworden, bedroevingen. Ja. Je weet, heel vroeger was het, ja, de vreemdelingen beleid. Ja. Op een gegeven moment heeft men dat verwaarloosd. En nu is het gewoon normaal geworden. Alle vreemdelingen mogen het land binnenkomen, stelen, verduisteren, roeven en dan vertrekken ze. Dus dat is ook normaal geworden, vreemdelingen beleid. Dan had je weer, je weet, geluid overlast. Ja, en overlast van mensen werden aangepakt vroeger. Dat is ook normaal geworden. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dan kreeg je weer diefstallen buiten huis. Ja, was ook normaal geworden. Ja, binnen de samenleving en in het beleid van de regering. Inbraken zijn ook normaal geworden. Dan kregen we nu een graad hoger. Beroevingen zijn nu ook normaal geworden in Suriname. Zo diep zijn wij nu gezakt. Wanneer er een beroeving is gepleegd, dan is dat dan een normale zaak geworden. Men praat niet meer erover, omdat men weet dat er geen beleid is. Ja? We hebben een zwakke minister, we hebben een zwakke openbaar ministerie, we hebben een zwakke KBS-leiding. Wat voor resultaat verwacht je dan? Nou, nu kan ik zeggen, ik hoop niet dat straks moorden normaal zullen worden. Ja? Want die richting gaan we wel op, als hij. Dus nu kijkt men niet meer naar beroevingen binnen de samenleving. Het is een normale zaak geworden. Beroevingen hier, beroevingen daar, bewapende beroevingen, normaal geworden in Suriname. Dat is de situatie nu in Suriname.
0: Meneer Mohan, mag ik wat vragen? U als deskundige kunt u nergens deponeren dat het niet. U bent deskundig op dit gebied.
1: Ik heb met Jan lang gewerkt toen hij minister was. Ja, was hij de man van justitie en politie. De criminaliteit werd hard aangepakt. Ik weet dat ik het, ja, ik weet dat ik plannen heb geschreven. Ja. Die plannen zijn uitgevoerd. We hebben de harde criminaliteit de kop ingeslagen. Ja. Het was een heel goede tijd. Je kreeg ondersteuning van de regering. Je had een sterke minister. Je had een heel sterke PG, de heer Kouassi. Ja. Laten we de man toch wel die grani geven dat hij een PG was die de criminaliteit toch heeft helpen oplossen en bereid was om ver te gaan en verder bevoegdheden te geven aan bepaalde diensten die daarmee bezig waren. Ja, laat dat duidelijk zijn. En die tijden waren goede tijden. Sinds de heer Santokki weg is gegaan van justitie en politie, moet ik zeggen, vanaf 2010 tot heden is het alleen maar een achteruitgang geweest. Bij al die instituten, zowel bij KBS, slechte zwakke, ja, leiding bij KBS, openbaar ministerie, bemoeit zich bijna helemaal niet met de criminaliteit, alleen maar met vervolging. Ja? Dat is een taak terwijl de grondwet, de wettelijke regelingen zeggen dat wanneer de procureur-generaal merkt dat de criminaliteit toeneemt, dat zij bevoegd is om beleidsmaatregelen te treffen. Dat zegt de wet, dat zeg ik niet. zien we niet gebeuren. De heer Kouassi had dat wel in handen genomen. Ja, laat dat duidelijk zijn. Ja, de heer Kouassi was een figuur waartegen we u moeten zeggen wanneer het gaat om de aanpak van de criminaliteit. Hier in het land waarderen wij deskundigen niet. Ja, hadden we een goede regering, ja, tijdens Chang, dan was deze meneer Kouassi toch wel in mijn ogen, zou hij de beste minister van Justitie kunnen zijn, ja, en nog worden, ja. Kortom, we hebben een tijd nu van zwakke instituten en de politiek bemoeit met alles. De politiek mengt zich met alles in. En dat is gebeurd vanaf toen de heer Jansen ook in president werd, had hij weinig tijd voor justitie en politie, omdat hij niet in handen had geworpen van een negatieve persoon, negatieve partij, de ABOP. De ABOP kan je nooit justitie en politie op en of defensie geven. Laat dat duidelijk zijn. Laten we opvolgen in dit land. En het is weer gebeurd. Wat verwacht je? Wat voor beleid verwacht je dan? Ja. Daarnaast moet ik u zeggen dat binnen de KPS men niet kijkt naar kundige mensen in de top. We hebben zijn stoel in stoel gehad, hè. Van die mensen daar die in de top zitten van KPS. Zijn jongens die geen politiekunde en ervaring en het werk kennen. Zijn zijn stoelmers die toch wel rechten en nog een studie hebben afgemaakt en zo zijn geklommen in de top. Maar politieervaring, kennis en kunde hebben ze. Dus het gaat wel een tijdje duren voordat ze toch wel zo machtig kunnen zijn. En daarom hebben we op dat stuk toch wel geen goed beleid tot heden. Dat is mijn visie, ja. De harde criminaliteit moet je hard aanpakken. Maar dat gebeurt nu niet. Met een goed beleid, een samenwerking tussen de PG, de minister en KPS, vooral de belangrijke afdelingshoofden. Ja, ik kan u zeggen, de heer Kouassi, toen hij de PG was, was er altijd overleg tussen hoofd AD, hoofd of harde criminaliteit, dat was ik de man. Ja. En steeds werden de zaken besproken en er werden plannen gemaakt en die werden uitgevoerd. Zo kon je de harde criminaliteit toch wel de kip insporen. Ja. We waren hard tegen harder, tegen de jongens die hard op het veld tekeer gingen. Ja. U weet, bepaalde zaken zijn nog wel bekend. Ja, van bepaalde criminelen, hoe ze aangepakt werden, hoe ze toch wel, ja, een mainstream benaderd hebben en omver zijn gevallen. Die tijden waren harde tijden, maar na 2010 is het bergafwaarts gegaan. Dus ik verwacht niet op de termijn een oplossing met deze leiding. Van KPS. Daarnaast moet ik u zeggen dat KPS ook geen materieel krijgt. Hè. Men heeft de nodige materieel niet. Geen voertuigen, geen bewapening, geen geld voor de diensten wat ze nodig hebben om hun werk te doen. En dit soort zaken maken dat toch wel het resultaat, het gewenste resultaat, niet op tafel gelegd kan worden. En moet ik zeggen dat na 2010 er veel criminelen zijn toegelaten door het korps. Mensen die niet voldeden aan de vereisten om politiemannen te worden. Ja, dat soort zaken hebben gemaakt dat we opgescheept zitten met corruptelingen binnen KPS. Ja, en dat is een stukje probleem geworden binnen KPS. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dus we hebben hervormingen nodig binnen justitie en politie. Ja, in zijn totaliteit. Dat is mijn visie. Ja.
0: Wie gaat nou in godsnaam dat invoeren? Want u hebt het erover. Zeg, welke regering?
1: Ja, we moeten toch wel wanneer ik bepaalde jaartallen noem, vanaf 2010 tot heden, dan moet u de conclusie trekken wie aan de macht is geweest, wanneer we zoveel drugsvangsterven hebben gehad. Hallo, eerlijk wezen, moet het volk toch even komen. We hebben zoveel drugsvangsten hier gehad. En in het buitenland, vanuit Suriname. En geen één drugsbaas. Geen één drugsbaas is opgepakt. Laat dat duidelijk zijn. Wat betekent dat in een rechtsstaat? Wat betekent dat in een rechtsstaat? Die conclusie laat ik aan jullie over. Ja? Er is geen één zaak van een grote omvang ingediend bij de rechter. Nooit één. Zelfs tweede lijns mensen bij grote drugszaken zijn in vrijheid gesteld. U weet zogenaamd termijnverstrekking. En die tweedemans voormannen van de drugsbaas werden in vrijheid gesteld, zijn in vrijheid gesteld. Nooit is de zaak weer aangepakt. Dat is de situatie in Suriname na 2010. Laat dat duidelijk zijn. In geen één grote drugszaak is er iemand veroordeeld. Geen één zaak is beland op de tafel van de rechter.
0: Wat is de reden daartoe, meneer Mohan?
1: Omdat de politiek, ik heb gezegd, de politiek is zich gaan inmengen, ja, in rechterlijke instituten. Corruptie binnen het KPS, dit zijn de oorzaken. Corruptie in alle instituten hier in Suriname. Dat heeft gemaakt dat deze zaken toch wel niet opgelost kunnen worden. Kijk, het is normaal wanneer je toch wel zegt, ik ga een drugsbeleid uitstippelen. Ja, en de drugszaken goed aanpakken. Dat wil zeggen dat je tenminste 5

0: zeggen we het schreeuwen, de politiek schreeuw. De politiek schreeuw om zich te verweken en niets anders. Het volk Pinaar, die drie machten hebben zich verweken. Ja, laat dat duidelijk zijn. Dat is de situatie.
1: U praat over de verwijking. Hoe is dat gebeurd, meneer Mohan? Kunt u dat even in korte... Ja, goed.
0: Sjaam, het is toch duidelijk dat door de heer Kayadin een wetsvoorstel is ingediend waarbij de DNA-leden een salaris nu kregen van 130.000 en al die toelagen plus al die toelagen zijn verhoogd van hun met 70%. Dus dat wil zeggen een DNA-lid kan maandelijks ongeveer 200.000 aan bezoldiging krijgen. En ze hebben die salaris van die drie machten naar boven getrokken van de regering tot naar de rechterlijke macht en dat loopt tot 1,4 miljoen van de PG. Met die 1,4 miljoen hebben ze naar mijn mening getracht om de rechterlijke macht in die koek van hun mee te nemen. Dat was de bedoeling. En de bedoeling daarachter lag om al die corruptiezaken die gepleegd waren te torpederen. Dat is mijn eindconclusie. Dat is mijn conclusie, dat is mijn persoonlijke conclusie. Waarom ga je zo'n abnormale salaris toekennen aan DNA-leden en regeringsmensen en aan de rechterlijke macht? Nergens ter wereld, zelfs in Nederland, ontvangt een PG en een DNA-lid niet zoveel als wij in Suriname dat toegekend hebben. Was dat niet... Zou dat normaal zijn? Dan zou men zeggen, hey, we hebben de hoge salaris genomen. Laten we de ambtenaren die het probleem hebben, ook tenminste een verhoging van 60% op hun salaris geven. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben geen 1 cent verhoging aan de ambtenaren gegeven. Daarom is mijn conclusie dat de politiek een koep heeft gepleegd. En ik mag u zeggen... Ja, Sjaam en de luisteraar. De politiek is nu bezig. Ja. Er zijn VHP'ers en NDP'ers achter de schermen bezig om deze boek in stand te houden. Ja. Zogenaamd is er een kritiek geweest. Ja, een storm aan kritiek was er. En toen heeft de heer Kayadin gezegd, we hebben een fout gemaakt, ik heb een fout gemaakt. We gaan de zaken toch wel terug brengen naar de normale berekening. Tot heden na een jaar die dezelfde NDP had gesteld. We gaan al die verhogingen terugdraaien. Tot heden geen woord wordt er daarover gerept. Waarom? Omdat de VHP, de NDP naar mijn mening, ook heeft ingekapseld in die drie machten. Dat is mijn conclusie, Charles.
1: We praten over... als ik goed luister, meneer Mohan, uw commentaar. Respectvol, echt waar, diep uit mijn hart, dat u bij naam en toenaam noemt wie de verantwoordelijke in feite zijn. Gaat u gang, meneer Mohan.
0: Nou, dit is de waarheid, Sjaam. Ik praat de waarheid. Die bedoelt wetsvoorstel. U weet dat Berdien de leider was, toch? En dat heeft hij gewoon bij DNA. En laten we eerlijk zijn, Jan heeft toch wel de resolutie getekend, no? Maar we moeten toch eerlijk zijn dat daar er fouten zijn gemaakt. Ja? Ik bedoel, Gerdin is toch geen jongen van de laatste school. Hij heeft toch de universiteit van, al is het de universiteit van Suriname, toch wel zo. Hij heeft toch een stelletje verstand, hij heeft toch hersenen om te denken dat zo'n wetsvoorstel nooit goed kan overkomen binnen de samenleving. Het gaat de samenleving ontwrichten. En dat is gebeurd. De trek van verpleegsters en specialisten en hogescholen gebeurt niet zomaar. Het zijn deze zaken die

0: instruments, but there can one is specialist. Yeah, Sessia are the specialist there. And Rechters, and men's leader from OF. Now, 4 years, 3 years, the Rechters studio. 3 years, the meeloper. And Rechters worden. En dat is zo salaris genieten. En de specialisten kregen daarentegen. Na zo'n lange en moeilijke studie. Want 40 en 50 duizend, dat is hun salaris nu. Van specialisten. Hoe verwacht je dat deze mensen hier in Suriname gaan blijven? Terwijl de criminaliteit ook toeneemt. Wanneer onderwijs kapot wordt gemaakt. Dan gaan hooggeschoolde mensen het land verlaten. Om met hun gezin toch wel in het buitenland zich te vestigen. En dat is nu gaande. Ja. Een klein groepje verrijkt zich hier in Suriname. Ja. Laat dat duidelijk zijn. En dat is het beleid geweest de laatste jaren. Ja. Vanaf na 2010. Laat dat duidelijk zijn. Het volk leert het niet af om voor deze oude partijen te kiezen. Laat men met iets nieuws beginnen. Want deze mensen hebben toch wel 40 jaren, 50 jaar gezien wat ze waard zijn. Met alles wat we hadden, ja, is het volk arm gebleven, ja. En een klein groepje heeft zich weten te verwijken. Dat is mijn mening, ja. Tja, verder moet ik u zeggen wat actueel is. Dat, ik heb begrepen dat er spanningen heersen binnen de NDP. Ja, u weet dat de NDP staat op springen, ja, de NDP staat op springen, ja, een deel lust ABOC niet, een deel is bezig met de VAP, ja, achter de schermen, ja, en ik heb u eerder al gezegd, dus de drie machtenboek, ja, trekken ze ook de NDP erin, zodat ze jaren de politieke macht in handen kunnen hebben wanneer ze één worden. Laat het duidelijk zijn, dat mag niet gebeuren. Ja. Wanneer dat gebeurt, ja, dat wil zeggen, dan is het gedaan met de politiek en het land Suriname. Al deze mensen aarzelen op die oliedollars die 2028 zullen rollen. Vandaar dat de VHP kernwaarden en normen die in acht neemt, ja, om zich te houden aan eerlijke politiek voeren, maar nu achter de schermen, ja, één lid, tenminste, twee leden, met twee leden van de NDP bezig is.
1: Mohan, we hebben de voorzitter nu, Oelers. Hoe verder met VHP?
0: Nou, de heer Oelers is niet de man die achter de schermen bezig is. Laat me dat duidelijk stellen. De heer Oelers is een schone figuur, ja. Hij is geen man waarvan we kunnen zeggen dat hij knieperig, ja, achter de schermen bezig is. Nee, het zijn andere figuren met hun eigen agenda die ze hebben, ja, welke ze willen uitvoeren. En zijn die viezerikken die lenen hebben met topbedrijven hier in het wereld en zogenaamd de VHP chanteren. Luister, de volgende verkiezing hebben we bedrijf X en Y nodig om de verkiezingen te financieren. Dat is de situatie. Daarmee probeert men een soort druk uit te oefenen. Of ik de heer Oelers was, dan zou ik zeggen, basta met die grote bedrijven en de personen die ongunstig bekend zijn. En ik zou zeggen, alle 80.000 VHP'ers, helpen jullie. We willen democratie binnen de partij. Laat iedereen een 100 gulden bijdragen om ons verkiezing te financieren, zodat we geen enkele verplichting aan niemand hebben. En dat je na de verkiezing dan iedereen kan aanpakken die crimineel en corrupt bezig is hier in het land. Dat is de enige oplossing. Maar wanneer je blijft hangen bij bedrijven die toch crimineel zij bekend zijn. Ja, en ik kan u zeggen, er zijn bedrijven die toch wel op een bepaalde lijst voorkomen in het buitenland. Ja, daarover is het laatste woord nog niet gezegd. U denkt niet dat er een seminar hier gehouden wordt, ja, in Suriname, waarbij top instituten van Amerika hier belanden, ja, die JFBI en andere instituten van Amerika. Dat zijn niet zaken die je zomaar, ja, moet benaderen. Nee, het heeft de bedoeling. Ik heb u gezegd dat sinds 2016 en 2017 het gezegd is, ja, dat het achterland van Amerika gezuiverd dient te worden. Maar Amerika is nu even bezig op een ander front. Dus ze hebben even Caribisch gebied verwaarloosd. Maar believe me, Suriname staat ook op de lijst van de Amerikanen. Ze hebben alle gegevens. Deze mensen werken vanuit Guyana, ja. Die heeft een kantoor daar. In Suriname hebben ze nog niet, ja. Chan heeft ook daarmee een grote rol gespeeld. Ja, heeft die mensen op de lange baan gehouden, denk ik. Maar goed, het gaat straks tijd worden dat Amerika zelf bepaalde zaken naar buiten zal brengen. Laten we hopen dat we als land niet uitgesloten worden, ja, uit bepaalde organisaties. Ja. Laten we hopen dat de president de zaken toch wel aanpakt, welke noodzakelijk zijn. Kortom, de VHP moet zich toch wel even proberen integer te houden en ver te blijven van bepaalde figuren en bedrijven. Dat is in het kort wat ik wil zeggen, wat er gaande is nu binnen de VHP.
1: Ja, meneer de heer Rolly Mohan, beste mensen, met zijn commentaar over je hiermee onze winter te gaan. Wat informatie in het Hindustans, als dat zou kunnen, meneer Mohan, als u die tijd daarvoor hebt.
0: Toosjaam, hetzelfde weer, bij jou bij nog. Algemene liefde gehad. Ik deed mijn situatie gewoon slecht. Hè. Heel Noord-Paramaribo, Wanika, Sarmatka, Nikeri onder water. Hè.
1: Ook een oplossing, meneer Mohan, ook een oplossing, koontje, chota roepen, betekent, dan gaat u verder, alsjeblieft.
0: Maar ja, meneer Mohan, je hebt zeker jasak toch niet gehad. Dat zit die programma met Bolivari, die even ringdam oplossen. Ja. Ik moet chota kamer die zijn toe, ja. Hoe ze oplossing naar lijn. Heel Noord, 1 meter, bijna 75 tot 80 centimeter. Ze verstappen, pani raha. Wat aas te doen, ga je gaan. Hier, pani, je pino die grie, maar je pani naar eindap. Maar bij mij, per pani eindap. Dus mijn die problemen binnen Iga. Ik heb een oplossing Iga. Studies heil Iga. Rapporten Iga. Maar koeina mani Iga. Hoe project we aanpakken. Omdat ik een lange project in heel bijzak van Iga. Ja. Ik wil ringdam Iga vanavond. Vanaf Leonsberg. Tot weg naar zeker paardje. Je met Paramaribo. Na onder water. Aiga. Ook een metlijke je ding naar beneden, dan heb je pompsluizen, hè, die het water met panikon wegpompen kunnen. Hou Nederland met deskundige e-gebiedbeheer. Hou hem nog een rapport bij. De Polau Nederland, hè, of Pol hem nog een ietsje wat ze helpen. U weet, Nederland heeft veel ervaring. Nederland met je zeespiegel in die tje. Of hoe ze op een deus droog houden kunnen. Dan hoe ze op je bolau, hoe ze op je kijken, hoe ze op jaren precies. Rapporten, het deskundige rapporten, adviesle op begin uitvoeren ze. Nee, Noord-Paramaribo, hoe dat is bij die spaar. Sub-gaan, sub-koeke pariga. Nee, toch. Vloe Jersey hoorde naar het zuiden. Ja? Heel kustgebied onder water eigenlijk. Dat naar aan wat goeie gaten. Kijk dat je hier baat hebt. Iedereen heeft een goed snakker. Zo goed is want die zaak. Die verandering hij mij al erger wordt gegeven. Maar je kan het hem met slechter hoe we als te doen wat niet slechter. Of de oud slechter tijden. Ja? Zo'n huizenbouwing. Vier bieden heeft huizenbouwing. Kijk je niet? Kijk je niet naar huizenbouwing? Het niet lukt je een kamer naar je. Hoe goed karaoke. Naar mijn kamer. Hoe zou je deze per? Hoe zou je zwanger hebben? Ja? Ook die project heb ik. Zou je het bij samen houden? Corruptie daar. Maar ring dan. Wapen. Per kilometer die bedragen genoemd heeft, is het naar kost voor je. Ja? Laat men daaraan beginnen. Je blikt ring dan naar Baniga, de Pamlong in het noorden, Amesa, onder water, de Higa, al die panieke problemen. Nou, zo ik ga. Oud Agen, Bolibatiki, Isaid, procureur-generaal, ik wil verzoek indienen, ze die er naar liggen. Tien ministers, die mangen hij gaat strafvervolging inzetten, omdat de wet bolle hij gaat, dat blik DNA-toestemming naar hij gaat, dat blik procureur-generaal die strafvervolging naar inzetten. Kortom, hoe verzoek van geel hij gaat, DNA mee, op DNA, John Beithalle. Ja, ik kan wel een probleem hebben na beijing tuawnya, amok mangla, toke sune, tuawnya patau, jonti chamlo kuchabe. Uchi juwet geven na bolise. Wet bole haiga beijing kitaigo van zoek in din kareke. Oud het DNA kitaiga goed kunt kareke of niet. Maar is op chalaki ze, mange jut me, zoeken na beijing uitnodig kareke. Wet bole hega pihi ki tango for chuken dingal ke. Ma pihi bol chukal hai. Ki hame ko wana abe oit lak dewe ke. Yonchi chwet bole hai am uchich kalla. Ya doidla thai paange hega ta lik pin chonchi chow doidla ke dam dikha pino. Ma sab chich tu kaisan in process me na dey sake DNA me. Tlok jane DNA ke leden get naar corrupte lingen hoe bij te leren. De toemangen die PG als rechterlijke machtfiguur, hoogste opsporingsautoriteit van Suriname, hoe jij bepaalde tjits, dat vanaf recht je nou is oké. Hoe ze tjits PG nakariga, PG wil ze hoe ze tjits nakari, hoe na hij, ja, hoe een ding kan zoeken je, deze deske wet moeder, ja, op dekhal jij, DNA kombeslissing derwe. Dekhal jai, die zijn corruptie ondersteund kreeg, DNA. Die na, ooit is het DNA tegen scenario, zogenaamd PG uitnodig kreeg. De aboliger na, PG na, wil je uitleg kreeg, dus om nog naar goed kunt worden. Maar daarmee, iets je wat opzetten, maar dekhal jai, ga hoe we. Ja? Ik, laten we hopen, die DNA, verzoek je om PG te zeggen, inwillig karen. De corruptie onderzoek hoi. Ook de nare higa termen aanwezig. Dat is op vrede higa toch. Zaak vervolg hoi rechter beslis karen. Ja, tot op PG beslis karen, rechter beslis karen. Ja, die vond is eigenlijk in haar. Maar, is op obstakels, is op scenario's. DNA, ze mangen higa. Die corruptie zat voor jou 2010 tot 2026 pijlen. Die sub-sub zat voor mij tot bedeerd in samenwerking met de NDP en de VFP. Die helemaal conclusie. Ja. Toen Jan in PLK minister was, Brunto, die mag even vervolgd kunnen hoeden, die mag even vervolgd kunnen houden, Riyad Noor Mohammed. Die Tino. Het wil ook een rapport beheer, stukken heer, bewijslast heer. Maar DNA is overnacht, ik wil spelletje killen heer. Dekker jij het naartoe raar heer. Ja? De best ze zegt dat jullie wijken, maar daarmee tot 3 juni op de loop eten. Ja, goed ermee. Goed, oud hagen, medisch zorg heel slecht. Chicken gunia, probleem doordat ik kapot heb, hoeveel spuiting over, en dat nou opmerkt, het middel bij mij over, ja, maar in de eronder leden, criminaliteit. Met de dag hoger hoort jij, ja. Die zijn beroepingen normaal, weet je. Je koopt beroepingen over gewapend, dat is normaal. Gooi naar Janet Bakker of gooi naar Sotje, die ergens in gaat. Het is een situatie die heeft me verslecht. Geen enkele baat heeft, als de loop, iedereen heeft er iets mee. Kusnakken is slechter en slechter mee. Ja, laat dat duidelijk zijn. Hier haat, ik zou dat maar doen met Abnon, ze verdelen. Al je oude vragen, hoe je bent, ja, even daarop om antwoord bezig.
1: Vraag het, net heb ik bij u, meneer Mohan, behoud dit vragen. Er zijn duizend en hier vragen, maar ik heb deze inderdaad, je hebt me op die kentische mij, op die zin ik ik lekker, al van Radio Hindustani ke maadim se, al logo ke sab jai, het zijn te veel, niet te veel, moet ik eerlijk zijn, er zijn veel reacties, aapke, al log doente, en ze vragen naar die telefoonnummer, als ik dat mag geven, doorgeven, aan u hou me ten goede, ik ga dat niet doen, zonder die toestemming, maar voor wie, aapke informatie, aapke dien, is spel ke liye namens Olive Boys jo hai aur din jo sansa jo vereniging ke aap wahan pe beskerm hai ro un logo ke sabhi sadasy ke us तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और एक फैन वीकेंड एंड डंक वेल फॉर इन बोर्ड पास ये मैंने मोहन साल तलंग वर्ड तल या तलंग वर्ड आज आज दूर कर गया मैं इन हर फाल बपेरे एंड हेल खुद डंक वेल नॉक इस केट के डंक वेल और जो आप डेली बातें हम लोग के
0: शाम एंड लोइस डंक वेल दैट यू डंक वेल luisterd hebben en hebben jullie ook een tweede weekend daar.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Fahom Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahom.
2: Digitale radio, fahomfm.nl.
3: Dit is het Fahom Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Fahom Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-3652-2447. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahom Hindustani Radio.

0: Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
1: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertentie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. Suha 9 baje se lekar shaam ko 5 baje tak. Op telefoonnummer 073-65-22-47. Meer info www.radiofahonfm.nl. Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer
3: 070-365-2247. Program ka shuruaat tamai sadiyon se hui shiksha aur sabak se bhara hua bayan ke saath shuruaat karta hoon hamesha ki tarah from the movie Lalkar 1972 composed by the brothers Kalyanji Anandji aur hamesha ki tarah aap sabhi ko sunane ko ja rahe hai shuru ka badshah the king of melody Padma Shri Muhammad Rafi sahab ji kya chgalo muskuralo mehfile sajalo kya jaane kal koi saathi chhut jayega jeevan ke door to bari kamzor hai yaro ye kab toot jayega ye kab samapt ho jayega ye to sirf upar wale ko malum hai isliye hum log to sadiyon se aap sabhi se yahan se kehte aa rahe hai ki hab tu nast alte leaf bandhu kandhe se kandhe milakar bhida kar laga kar aage ko badhna hai खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो इस शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम सरनामी संगीत का पहला अध्याय बैठक गाना दूसरा अध्याय कुछ इंडियन सरनामी पॉप म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक और उसके बाद कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बीच में कुछ ज्ञान की बातें है शेर शायरी भी है तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना जहां पर भी हो जिस हाल में हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे रवि साहब जी

0: Vahon, Hindustani Radio.
1: Advocatum kantoor aan het raam zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
1: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.